0: ek die appel van uw oog is. Help my om in uw bescherming te leef. Uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom. En uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart. Lei my voetstappe. En laat my lewe een lied wees tot uw eer. Amen.
1: You are listening to Good News Radio.

En sê, ek los jou nooit alleen, ons hoort saam, en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar, en sê, jy word gauw 16.

Here, U het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hart seer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan U genade, my altyd opgetel.

Here, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan u genade, my altyd opgetel.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet verlaan nie, maar dat allemaal tot

0: Like what we play?
1: Yes!
2: Something everybody can listen to.
0: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
3: Aku pernah bangti biasni. Want Jesus is altijd bij mij. GMR Life.
4: Genesis in vers 31. Toen zien God alles wat hij gemaakt heeft.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

vaste te dragen. En dan moet ons eerst weer van elkaar omhoog kan vragen. Als die pad te moeilijk raakt en die opdraande te kwijt, moet je helpen als ik verval.

een versier in tien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.